0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

Possie, onze trots naar Amsterdam. De Osdorp Possie, onze trots naar Amsterdam. De Osdorp Possie, onze trots naar Amsterdam. De Osdorp Possie, onze trots naar Amsterdam. De Osdorp Possie, onze trots naar Amsterdam. De Osdorp Possie, onze trots naar Amsterdam. De Osdorp Possie, onze trots naar Amsterdam. De

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Wow, dat was Barry Vest. Mensen, ja, gisteravond kreeg ik al een kleine waarschuwing. Erik, er zit een liedje in. Het is tweede nummer morgen op zaterdag. Wat eventjes even wakker worden. Ik zeg, oké, dat is goed. Nou, dit was er eentje, jongens. Natte zomer. Ik zeg, goedemorgen, het is zaterdag. We zijn 13 juni 2026. Ja. Ja, straks natuurlijk wat WK-nieuws, want er is weer veel gebeurd. Hè. Amerika heeft gewonnen van Paraguay, maar dat straks meer erover. Ja, voor de tweede keer in korte tijd is een groep wadlopers in de problemen gekomen. Het gebeurde weer bij Ameland. Zo werden ze overvallen door de vloed. Zo zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Friesland. Ja, de kustwacht had toen ook een helikopter ingezet en 3 reddingsboten om de 10 wadlopers in veiligheid te brengen. Ja, jongens, als je gaat wadlopen, let dan ook een beetje op, hè. Dit kost allemaal geld, hè. Ja, want reken maar, die KNRM, die stuurt wel een rekening, denk ik. Als het door eigen schuld gebeurd is, dat neem ik wel aan. Nou, ze zullen het niet voor Jan met de korte achternaam doen, denk ik. Dus ja, als je eenmaal gaat wadlopen, dan zorg dat je alles goed weet, hè. Wanneer wordt het vloed? Wanneer kun je, zeg maar, met een gerust hart die overstap maken? En kun je, zeg maar, niet in de problemen komen? Dat moet je van tevoren eigenlijk bedenken, hè. Zo zou ik het zeggen, hè. Ja. Ja, ik ben dan geen wadloper, maar ik neem aan dat de KNRM toch een aardig prijskaartje heeft voor mensen die door eigen schuld in de problemen komen. Kijk, als het de overmacht gebeurt, dan snap ik het, hè, dat ze gaan helpen. Ja, ze moeten altijd helpen, daar gaat het niet om. Maar toch, hè, als jij bijvoorbeeld iets hebt en je belt 112 en de ambulance komt en het is helemaal geen noodgeval, dan krijg je ook de rekening, hè. Zo werkt dat natuurlijk, hè. Ja. Ja, bij het boothuis stonden onder meer ambulances. Zie, daar heb je het. En een traumahelikopter. Nou, die vliegt ook niet voor niks, denk ik. Ja, de wadlopers waren vermoeid en koud, zo meldde de brandweer. Ze werden overvallen door de vloed. Ja, volgens de veiligheidsregio waren de weersomstandigheden op het wad ook slecht. Zo waaide het hard. En het is ook niet duidelijk of de wadlopers een gids bij zich hadden. Ja. Ja, vorige maand, toen was het ook al zover. Toen was er ook alweer een groep wadlopers die vast kwam te zitten. Toen ging het om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. Ja, ze werden tijdens een nachtelijke tocht overvallen door het hoge water en kregen onderkoelingsverschijnselen. Ja, de kustwacht heeft geen verklaring waarom 2 keer in korte tijd de wadlopers in de problemen zijn geraakt. Ja. Ja, volgens mij zijn die schema's ook anders geworden, hè? Andere schema's wat betreft vloed en app. Ik denk dat dat ook door de klimaatverandering een beetje aan het veranderen is, hè? Ja. Maar goed, oppassen geblazen dus, hè. Ja, voor de wekker wakker, straks WK-nieuws, want er is weer veel gebeurd. Hè. Amerika heeft gewonnen, hè. Ze hebben Paraguay overrompeld. Ja, de VS was veel te sterk voor Paraguay. Het eerste groepsduel wat plaatsvond op het WK in Los Angeles. Ja, en thuisland Canada heeft dankzij de oud-Feyenoorder Larin een punt tegen Bosnië en Herzegovina gescoord. Hè. Dat is toch wel weer een Nederlander. Hè. Nou ja, hopen dat straks het Nederlands elftal natuurlijk ook het scoren. Hè, want daar wachten we natuurlijk allemaal met ons grote hart, ons grote oranje hart op. Hè, want we moeten natuurlijk wel verder komen als die kwartfinales, hè, denk ik. Toch? Goedemorgen.

Elsie Moraes en Wijzer en Como Estas Señorita is vandaag de dagtopper. Hè? Lekker zomers. Ja. Goed, voor de week wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft via zijn antitrust afdeling akkoord gegeven voor de geplande miljardenovername van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Ja, dat is een belangrijke overname. Dat betekent dat heel veel films in één keer onder een hele andere noemer vallen. Ja, volgens een verklaring van het ministerie hebben de overheidsfunctionarissen na uitgebreid onderzoek gezegd dat de transactie geen bedreiging vormt voor de concurrentie. En het wordt ook niet aangevochten. Ja, de deal tussen Paramount en Warner Bros. Die in februari werd aangekondigd, dat is goed voor een bedrag van $110 miljard. Ja, de overname is dus zonder kritiek. Als die definitief wordt, dan wisselt onder meer de nieuwszender CNN van eigenaar. Ja, dat is een miljardair die goede banden heeft met president Donald Trump. Ja, over de schaduwkanten van de deal was al het een en ander geschreven op internet. Dus je kunt ook de negatieve dingetjes erover lezen natuurlijk, hè, via de bekende portals. Ja, en in de Alpen in Italië zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Zo heeft het Italiaanse persbureau gemeld. Het gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Ja, het gaat om 3 personen. Ze waren op vroege pad gegaan om de top van een ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze in de avond nog niet terug waren,

Toen werd er wederom alarm geslagen dankzij de zender die op GPS uitzendt. Die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. Ja, reddingswerkers die vlogen per helikopter naar de plek. Autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. Ja. Risico van het vak, zeggen ze wel eens. Maar jongens. Ja, verder nog BK-nieuws. De Verenigde Staten die waren dus sterker dan Paraguay en hebben in LA gewonnen. Ja, het wervelende spel, zo wordt het genoemd momenteel, van de Verenigde Staten. Nou, de Amerikaanse spits Balogun maakte indruk. En Reina maakte uiteindelijk de mooiste goal. Ja, en de oud-Feyenoorder Larin is belangrijk voor Canada geweest. De aanvaller in dienst van de Rotterdammers, liet weinig zien. Hij redde in een openingsduel van Canada en punt voor het organiserende land. Kijk, ze heeft toch nog wel wat gedaan, hè? De oud-Feyenoorder. Ja, en verder nog meer nieuws. Even kijken op WK-nieuws. Oh ja, de FIFA-baas Infantino heeft over Italië een grapje gemaakt. Hij zei dat de Italianen er niet bij zijn op het WK. Voor de Italianen is het al pijnlijk genoeg. Maar Infantino vond een grapje wel kunnen. Hij suggereerde om het WK nog verder uit te breiden. Misschien kwalificeert Italië zich wel voor het WK met 64 teams, zo heeft hij gezegd. Ja, nou, het WK-nieuws, dat was er weer eentje. En we krijgen heel veel liedjes binnen, hè, die iets met het WK hebben. Vooral voor het Nederlands elftal. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?

0: 1962, het is lang geleden voor Brian Hyland met Jeannie Come Lately. Het was niet zijn grootste hit. Zijn grootste hits waren Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow, Polka, Dot, Bikini uit 1960. En ook Sealed with a Kiss was een grote hit. En Jeannie Come Lately was ook wel een hit, maar niet zo groot als die andere twee die ik net noemde. Ja. Maar toch, lekker, want je hoort het nog steeds anno 2026 voorbij komen. En voor de wekker wakker onder andere. Ja. Goed, even kijken naar het weer vandaag, want dat is wat, het weer. Ja, vandaag wisselen zon, wolken en een buitje elkaar af. De meeste buien zijn voor het noordoosten weggelegd. Het westen houdt het zo goed als droog. De westenwind waait matig tot krachtig, kracht 3 tot 4 boven land. En kracht 5 tot 6 aan zee. Het wordt 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft er ook wat regen mogelijk. En zwakt het vooral in het zuiden wat af qua wind. En dan als we naar zondag kijken, dan is de dag op een plaatselijke bui na droog. Met af en toe zon wordt het 16 tot 19 graden. Dus ja, morgen wordt een wat betere dag dan vandaag. Maar goed, niet getreurd. Het is voor de tijd van dit jaar nog redelijk normaal. Al zou het wel wat warmer moeten wezen natuurlijk. Hè?
1: De Back-to-Back Classic.
0: Daar komen er weer twee uit de jaren 90 in de Back-to-Back Classic. Hè? Goedemorgen.

0: always.
1: Mooi is dat, hè? Als je voor twee voetbalploegen kan zijn. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben er ook voor twee eigenlijk. Voor het Nederlands elftal ben ik en voor België. Ja, ik weet het niet of het allemaal wat gaat worden, maar goed. Ik ben er wel voor in elk geval. En het maakt mij ook niet uit of België nou mee zou doen of niet. Nee, ik ben er voor en ook voor Nederland, hè? Ja. Goed, je hoorde de Louietjes. En de Louietjes, ik zei het al, er komen zoveel liedjes uit die iets met het WK te maken hebben. Dus het is gewoon niet op één hand te tellen. Het zijn er echt heel veel. En heel af en toe hoor je daar een kleine selectie van in Voor de Wekker Wakker. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws vandaag. Nou ja, natuurlijk het WK-nieuws. Hè. Nog geen Neymar tegen Marokko. Brazilië zal in het eerste groepsduel met Marokko niet spelen met de superster Neymar. De dribbelaar kwam niet fit naar het WK en heeft nog veel last. Ik verwacht dat Neymar volgende week weer inzetbaar is. Dat heeft de bondscoach gezegd. Ja, en doelman Bart Verbrugge die keerde terug op het trainingsveld. Zo is gezien. Ja, Jan-Paul van der Hekken die voelt zich momenteel goed. Naast Virgil van Dijk en de Amerikanen hebben de Oranje supporters en de Oranje bus ontdekt. Ja, als je dat op internet ziet, de filmpjes, dan zie je dat ze aardig populair aan het worden zijn. En als het vandaag op de dag van de heilige Antonius van Padua regent, dan is het slecht nieuws voor de boeren. De oogst die wordt zo slecht dat de boer ervan aan de drank kan raken. Ja, er is een leus en die luidt zo. Sint Antonius nat, drinkt de boer zich zat. Ja, en goed weer levert het tegenovergestelde op. Als op Sint Antonius de zon schijnt vandaag, veel zorg van de boer verdwijnt. Ja, dat staat dan weer op die lekkere tegeltjes, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag. Nou, een liedje van Michael Jackson maar een keer. Ja, doen we.

actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: van Vliet.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

Ah, er komen ook zoveel liedjes uit, hè. Het is gewoon niet bij te houden. Nee, Ronnie Ruijsdaal, dit was er ook weer eentje. Hip Holland in plaats van Hub Holland. Ja, net binnengekregen. Ik dacht van, nou, we knallen er gelijk eventjes lekker in, hè. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Veel bewolking vandaag, af en toe wat regen. Kortzondig buitje is mogelijk. Vooral in de middag is er vandaag een beetje zon. Het is wel fris, 16 tot 19 graden. Ah, fris, valt wel mee. Fris is min 10 of zo, dat is fris. Maar 16 tot 19 graden is niet fris. Even terugspoelen. En een flinke aanhoudende westenwind. Ja. Vandaag belangrijk in het nieuws. De partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid die fuseren, zoals we weten. En vandaag wordt er een oprichtingscongres gehouden in de Brabanthal in 's-Hertogenbosch. Een ruime meerderheid van beide partijen sprak zich eerder uit voor de fusie. Ook de VVD die houdt vandaag een samenkomst in Den Haag. Komen de leden samen om onder meer de koers van de partij voor de komende 20 jaar uit te stippelen. Partijleider en de fractievoorzitter die houden toespraken. En er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en de luchthaven Schiphol. ProRail is namelijk bezig aan het sporen rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe. En de NS die zet bussen in. Dus als je met de trein wilde vandaag, dat gaat niet door daar, moet je de bus stappen. En tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Oh, dat is wel leuk, een keer weer in de metro. Hè? Ja, vandaag in Marokko speelt de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De ploeg trapt om 12 uur vannacht Nederlandse tijd af. In de nacht van zaterdag op zondag, dus het wordt laat vanavond hier in het Van Vliethuis. En eerder op de avond speelt Qatar tegen Zwitserland. Het WK is live te zien via de bekende sportapps. Ja, en ik zei het al, hè, als gastland was Qatar 4 jaar geleden automatisch gekwalificeerd. De ploeg van de bondscoach die hoopt deze editie op meer succes. Om te beginnen tegen Zwitserland. Dat land speelt voor het eerst in jaren weer een eindtoernooi zonder het gestopte WK-fenomeen Shaqiri. Ja, speler om op te letten, onder andere, is natuurlijk de bekende Bril Embolo. Ja, de ploeggenoten zijn begin vorige week al naar de VS vertrokken. En hij bleef wat achter in verband met zijn aanvraag of hij wel mocht verblijven in Amerika. Maar volgens mij is dat nou ook rond. Waardoor hij dus zich nu op tijd bij de Zwitserse selectie kan gaan voegen. Hè? Dus onthoud die namen. Ja, Bril Embolo. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zei het al, het is vandaag zaterdag. We hebben weer een hoop leuke liedjes klaarstaan. Dus dat komt helemaal goed. En dit is John Mayer. En The Last Train Home. Al houdt het even op in Rotterdam, hè. Ja, want daar zijn ze met het spoor bezig.

Freddie Mercury, Queen. In de 80's remix als laatste plaatje. Wat betreft de voice-over. Voor de wekker wakker. Ja, er is vandaag trouwens nog meer sport buiten het WK om. Want de Nederlandse hockeyvrouwen die spelen in Rotterdam in de Pro League om 13:30 tegen Ierland. En om 16:00 treden de mannen tegen Duitsland aan. Ja, de wedstrijden zijn live te volgen via de bekende sportapps. En op het Liebema Open Gras toernooi van Rosmalen staan in de halve finales bij de mannen en vrouwen op het programma. Tennis is ook weer te zien via de bekende sportportals. Ja, en ook nog wat slecht nieuws. En ook wel weer goed nieuws, want men heeft niks gevonden onder het puin in Amsterdam, waar donderdagnacht een zware explosie was. Ook is er ook geen gevaar meer voor nieuwe explosies. De politie die hervat het onderzoek naar het incident natuurlijk weer. Ja, de hulpdiensten waren vrijdag urenlang bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En daarbij werd ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat zich nog mensen onder het puin bevonden. Zo waren er ook wat meldingen dat er wat explosieven lagen. Ja, rond middernacht, afgelopen nacht, nou ja, natuurlijk, je hebt het allemaal gehoord, een zware explosie bij het gebouw in Amsterdam, Nieuw-West, waar ook een sportschool was. Nou ja, kort daarna was er brand uitgebroken en stortte een deel van het gebouw in. Honderden omwonenden die werden uit de voorzorg geëvacueerd. En verder nog meer nieuws. Trump die meldt dat de leider van een Venezolaanse drugsbende is gedood. En er zijn 3 klimmers omgekomen in de Alpen bij Italië. Ja, ik krijg al een appje binnen. Erik zei dat je voor België was. Ja, klopt. En natuurlijk voor Nederland. Draai dan eens een Belgisch liedje als je durft. Nou ja, oké. Okay.

Ja, de film is in de tweede fase ingegaan, want hij werd al fix bezocht. En nu is hij ook, zeg maar, of wordt hij ook aangeboden via de filmaanbieders. Hè? Ja, kun je hem ook kopen zelfs. Hè? Ja, Michael Jackson hoorde je met Thriller. Natuurlijk uit de bekende film die nu uit is, hè, van Michael Jackson. Hè? Ja, wat een film, jongens. Ik heb even een kort stukje uit die film. Een heel kort fragmentje eventjes. Dat is wel leuk.

Ja, dan zie je een beetje de making-of, hè, van zoals Michael Jackson de videoclip heeft gemaakt. En dat hij naar de producers zelt van hij moet op MTV komen. Nou, en dat gebeurde ook, hè, want hij kwam dus uiteindelijk ook op MTV. Hè, ja. En dit is Paul Young, Love of the Common People bij Voor de Wekker Wakker.

Ja, goedemorgen. Welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze lekkere zaterdag. Ja, er is natuurlijk vandaag weer voetbal, maar even wat geschiedenis. In 1978, het Nederlandse voetbalelftal zet Italië met 2-1 opzij in de halve finale ronde van het WK voetbal in Argentinië. De doelpunten komen op naam van Ernie Brandt, 2 inclusief een eigen doelpunt, en Arie Haan, een afstandsschot. Oranje plaatst zich voor de finale tegen het gastland Argentinië. Ja. Nog meer nieuws uit het verleden. Voor de sport is 25 juni een belangrijke datum in 1978. Op deze dag staan de jongens van het Nederlands elftal in de finale van het WK in Buenos Aires. Argentinië die wint uiteindelijk met 3-1. En in 1982 op het WK voetbal spelen Italië en Brazilië een legendarische wedstrijd. Italië bereikt de finale door met 3-2 te winnen dankzij 3 goals van Paolo Rossi. Ja. Ja, en dan nog nieuws van vandaag. Want natuurlijk vannacht wordt de wedstrijd gespeeld. Hè. Brazilië met 5 wereldtitels nog altijd het succesvolste WK-land. Maar de laatste titel dateert alweer van een tijdje terug, 2002. Ook de afgelopen maanden liep het niet echt soepel bij de goddelijke Canaries. Er werd ruim verloren van rivaal Argentinië. En onder andere de bondscoach die kon Brazilië nog niet echt overtuigen. Nou, ik ben benieuwd wat het dan uiteindelijk gaat worden, hè? Dat voetbal vandaag op deze dag, zaterdag 13-6. Ja, vannacht dus Brazilië. Om 12 uur begint het tegen Marokko. En dat is in groep C.

Ja, vannacht dus een wedstrijd om nooit te vergeten, denk ik. Brazilië-Marokko begint om 12 uur. Twee groepen en twee elftallen die aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Het zal ontzettend spannend worden, denk ik, hoor. Ja, goed. Vannacht dus om 12 uur Brazilië-Marokko. Goed, dit was voor de week wakker op deze zaterdag. Is het echt alweer klaar, jongens?

0: Dankjewel zeggen aan Willem voor het uitzoeken samen met onze voice-over. En ook nog de speciale WK-redactie, hè? Hey, wat mij betreft,
1: de straten af.
0: Tot morgen.
1: Volgt het dievenspoor.
0: Ja, Rob, kom op, jongen.
1: Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor.
0: Tot morgen.
1: Je tilt je

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

questa città non la sento mai mia. Midnight knockout.

0: evenementen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Er speelt een kind bij u op straat. Toch wordt er zacht over gepraat. Want voor hoe lang speelt nog dat kind? Geef nu uw geld, het is niet te laat.

er ligt een kind. Het is te laat, het speelde vaak bij u op straat. Het komt nooit meer terug, het ging zo vlug. Nu is het dood, de schuld is groot. Maar al wat telt, is nu uw geld, ook uw gebed.

0: aangifte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

raad u eens wat ik zag. De tuut in een super Porsche met een boete van een fix bedrag. En de tuut zei: meneer, kijk, dat bord dat daar staat.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: ik los.
1: Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: aangifte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal. Zo lokaal.

desire to buy this record.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
2: Elke werkdag maar

Welkom op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

Morgen beginnen de volgende 10 jaar. En ik wil graag een afspraak met jullie maken. Ik vind 10 jaar wat lang, dus misschien dat we volgend jaar nog een keer kunnen afspreken ergens rond deze tijd. Ik wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan dit concert. Van de crew, van de catering tot het management. Iedereen. En jullie vooral. Zonder jullie was het nooit iets geweest. Dank u wel.

0: aangifte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Arigato.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.